0: voor kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Kijk, kijk, een jarenverdraaier. Daarmee dacht de heks weer jong en mooi te kunnen worden.
1: Als deze beeldige bloem doet wat er in mijn spreukenboek staat, ben ik straks weer een lief heksenmeisje. Grote mensen die eraan ruiken worden weer jong. En als kleine kinderen besnuffelen worden ze ouder. Ah, deze jarenverdraaier draait jong en oud om. Nu nog een prettig proefkonijntje vinden die hem even wil uitproberen. Hey, reus! Je komt precies op het goede moment.
2: Jongen, dat gebeurt bijna nooit.
1: Voel je soms niet een ontzettend oude opa?
2: Nee.
1: Maar stel je voor dat je weer jong was, met haar op je hoofd, net zo rap kunnen rennen als Klein Duimpje.
2: Net zo rap rennen als hij? Kan dat?
1: Hoe meer je aan deze jarenverdraaier ruikt, hoe jonger je wordt.
2: Ja hoor.

0: Who can that now?
1: Boom, je klimmen. Ik wil boompje klimmen.
2: Hij wonderbaarlijk goed.
1: Nee. U mag lekker niet op mijn verjaardagfeestje komen.
2: Vreemd dat die baard en die bolle buik blijven. Ik moet mijn boek beter bestuderen.
1: Ik ga de bloem verstoppen. 7-4-10, wie niet tegen is gezien. Voilà.
2: Laat staan, zuffert.
3: Kolossale vriend, ben jij gekrompen?
1: Ik bouw een geheime hut. Later als ik groot ben, word ik brandweerman. En jij?
3: Zeg, voel je je wel goed?
1: Ja, want ik heb aan de draai van jaarbloem geroken. En jij niet? Lekker peu.
3: Komt het door die bloem dat je zo bent?
1: Niet tegen mama zeggen hoor. Anders moet ik zonder eten naar bed.
3: Een bloem waar je kinderachtig van wordt, die moet ik Roodkapje laten ruiken. Want hoe jonger, hoe dommer. Makkelijker te vangen en malser vlees.
1: Hé, ik had hem het eerst.
4: Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos.
3: Hallo. Zeg, dit bijzondere exemplaar mag toch niet in je boeketje ontbreken?
4: Ik mag niks aannemen van vreemde wolven.
3: Jammer dat je oma dan nooit zal weten hoe zalig deze bloem geurt.
4: Zou die echt zo lekker?
3: Hé, je moest een kleutertje worden.
4: Hoe durft u zo te spreken tegen een dame als ik?
3: Voelt het vlees van je beentjes niet een beetje malsig?
4: Zo'n grote mond in zo'n ongewassen lijf. Waar moet het naartoe met het sprookjesbos van tegenwoordig?
3: Dat doet die bloem het eigenlijk wel.
5: Hallo, weet jij de weg naar de wolvenschool?
4: Hij wordt kleiner en ik ben gegroeid. Dus het is echt een bloem met toverkracht.
5: Mevrouw Roodkapje, appelsapje, keukentrapje.
1: Daar zit je. Kom, we gaan belletje trekken bij Assepoester.
5: Hier, je bloem terug. Wat ruikt die lekker?
1: Ja, hè?
6: Reus heeft lege buik. Reus moet eten.
5: Ik wil ook nog een keer.
2: Snoep, snoep halen bij de heks.
1: Ja!
2: Heksie-peksie.
1: Snoep halen bij Heksie-peksie.
2: Ja!
4: Ik moet ze in de gaten houden voordat er ongelukken gebeuren.
2: Hou op en stop met snoepen van mijn suikergoed.
6: Reus ziet oma niet.
2: Ik ben je oma niet.
6: Oma boos.
2: Oma boos. Waar is de jarenverdraaier? Alleen als die bloem vernietigd wordt, komt er een einde aan deze ellende.
4: Ik wacht nog heel even met de betovering verbreken. Dit is zo grappig. Zelfs voor grote mevrouwen als ik.
7: Natuurlijk heeft Roodkapje later de jarenverdraaier vernietigd om de betovering te verbreken. Wees maar blij met hoe jong of hoe oud je bent. Je kunt er toch niks aan veranderen. Zo wilden de geitjes ooit. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

De zwoele zomer van Rutger van Barneveld. En ja, nou ja, de zomer zit er wel een beetje op. Je merkt dat het al wat vroeger donker wordt 's avonds. Dat het ook wat kouder wordt. Maar in het weekend was het ook weer goed weer. Dus dat is helemaal niet erg. Maar die hele hete nachten, dat is wel een beetje voorbij. Sterker nog, dat weet je al, doordat de pepernoten in de winkel liggen. Die lagen overigens al in de winkel toen de zomer nog moest beginnen. Maar ja, nu zie je echt dat mensen ook massaal zo'n zakje meenemen. De Pipa pepernoot.

Het is het nieuwste liedje van Tino Martin en Billy Dansen. Ik hoor niks geks. Ja, ik vind het heel leuk. Ik hoop dat het een hele grote hit wordt. Maar ja, dat weet je nooit van tevoren natuurlijk. Zometeen, dan is het tijd voor de platenkast. Met liedjes die gaan over een bepaald thema. En deze week heb ik uitgekozen het thema dieren. Nou, zometeen aan de slag.

0: Ja, net als die zwoele zomernacht is dit echt een liedje van de zomer van 2026, hè?
1: De platenkast van Arnoud.
0: Magnetic en... het is gemaakt door Bauza, ja, zo heten ze. Goed, de platenkast met liedjes van vroeger. En deze week gaan de liedjes over dieren. Oh, leuk. Het kunnen dieren zijn in de dierentuin of dieren thuis. Kat, konijn, hond, mag allemaal. Een mier. Heeft Dirk Schede een liedje gemaakt, een paar weken geleden nog. Dat gaat over een mier, dus ja, die kan er ook zomaar in. Straks een liedje over een vos om 7:45. Maar nu gaan we naar een huisdier, namelijk een kat. En als ik dan zeg de kat van ome Willem, dan denk je, hè? Ome Willem, daar heb ik wel eens van gehoord. Ja, en die had een kat. Nee hoor, nee. Het heeft eigenlijk niks met elkaar te maken. Dit komt uit een hele oude serie, bekend van radio en tv en het theater. De kat van ome Willem, gezongen door de formatie Ja Zuster, Nee Zuster. Nou, en die moet nu. Laat de kat op Hallo Kids Radio.

0: voor kinderen met Ola Olé Olé op Hallo Kids Radio. Arnoud, zit je er klaar voor de prijsvraag?
1: Ja, natuurlijk. En de vraag is, zit je aan de andere kant klaar voor die prijsvraag? Het is namelijk tijd voor die supergeheime
0: 10 voor 7 prijsvraag. Ja, en weet je wat nou zo leuk is? Vorige week hadden we bioscooptickets. Ja, hebben we deze week weer.
1: Ja. Maar goed, het is ook leuk. Hè? Het is nu, je merkt gewoon, het is nog steeds lekker weer, maar het wordt wat frisser. Mm. Echt weer zo'n tijd om lekker naar de bioscoop te gaan.
0: Ja, goed om te weten trouwens, het is wel een andere film.
2: Win bioscooptickets voor de film Moppervis.
1: Oh, maar wacht eens even. Maar dat is leuk. Ja, de Moppervis.
0: Hey. Ja, kijk, vorige week zaten we nog in de Halloween-sferen. Nu gaan we juist naar de animatiewereld, want daar... Ja, dat is de film Moppervis. Dus als je nou denkt, ja, ik heb wel een mopperende papa of mama thuis. Misschien dat hij dan ook wel mee wil naar die film.
1: Oh ja, ik snap wat je bedoelt. Nou, ja. Leuk. Tickets dus voor de film Moppervis. Ja. Maar zoals altijd, daar moet je wel wat voor doen.
0: Ja, dat zeker. Dus let op, ik heb een vraag gemaakt over allemaal leuke dieren. Elke dag dus een ander dier. Vandaag gaan we het hebben over een dier wat in het water leeft. Let op, komt-ie. De vraag is, welk dier uit het ABC-rijtje is het allergrootste in de oceaan? Dus dat is die hele grote zee. Hè? Dus welk dier in het ABC-rijtje is de allergrootste in de oceaan? Is dat
1: A,
0: een kwal? Of is dat
1: B,
0: een goudvis? Of is dat
1: C,
0: een walvis? Dus de vraag is, welk dier in het ABC-rijtje is het allergrootste in de oceaan? Is dat dus A, een kwal, B, een goudvis of C, een walvis?
1: Nou, als je denkt, dat weet ik. Ik weet wat de grootste vis is. Dan zou ik heel snel even naar onze website gaan. Hallokidsradio.nl. Klik dan op het plaatje win en doe mee. Maar als je de app hebt, mag je ook via de app meespelen. Dus laat even een berichtje achter bij ons. En dan weten we dat je meedoet. En dan kunnen we je straks gaan bellen.
0: Ja, en het leuke is, dan win je dus kaartjes voor de bioscoopfilm.
2: Win bioscooptickets voor de film Moppervis.

0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
2: Hallo Kids Radio.
3: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen. Het is 6:07. Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni.
3: Ja, inderdaad, allemaal een hele goede morgen. Het is vandaag maandag. Dus dat betekent een nieuwe week. En oh, wat was het spannend, hè? Afgelopen weekend, afgelopen zaterdag.
2: Ja, met het Junior Songfestival. Nou, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben.
3: Ja.
2: De winnaar, de winnares. Nou goed, dat
3: hoor je zo meteen.
2: Misschien heb je het gemist. En we hadden net dat liedje van Zoete Zusjes, Ik Steel de Show. Nou is het natuurlijk een beetje gek, hè? Want een show stelen. Wij zijn toevallig gistermiddag naar een theater geweest.
3: Ja.
2: Naar een show, dan kijk je naar een show. Ja, die show kun je niet letterlijk stelen.
3: Nee.
2: Maar je kan de show wel stelen door... Ja, dat is een uitdrukking, hè? Dat je de blitz maakt. Oh, dat is ook wel eens een uitdrukking. Ja, hoe zou je dat eigenlijk zeggen, hè? Dat je in de aandacht staat.
3: Ja, stel je voor... Ik zeg maar wat, even een goed voorbeeld. Iemand is jarig, dus die staat een beetje in het zonnetje. En dan komt er iemand binnen... waarbij ineens alle ogen die kant op gaan.
2: Oh,
3: dan
2: dat
3: stel
2: is goed.
3: Je eigenlijk als het ware een beetje
2: dat
3: de show.
2: Is goed
3: iedereen
2: omschreven.
3: Denkt, wie komt daar nou binnen?
2: Nou, vorige week hadden we natuurlijk ook onze koning. Die stal ook een beetje de show. Ja. Hè? Die moest die troonrede voorlezen. Dus eigenlijk gaat het om wat de regering met de centjes gaat doen. Hoe dat volgende week verdeeld wordt. En er is heel veel gezegd. Ze hebben er 2 dagen lang over in de Tweede Kamer gepraat en nog eens gepraat. En ik heb dat even samengevat. Want ze moeten natuurlijk, dat zit ook in het woord, samenwerken. Dat is nou helemaal Nederland zoals het moet. Hè?
3: Ja.
2: Dus je moet zeg maar samenwerken en je steekt elkaar dan... Ja, je komt elkaar tegemoet. Het zijn allemaal uitdrukkingen. Nou, dit is een beetje hoe de politiek afgelopen week was. Luister even mee.
4: De miljoenennota is wel echt, denk ik, een handreiking naar de oppositie.
5: Dus er zijn een heel aantal handreikingen.
6: Het is echt een handreiking die wij doen.
7: Ja, daarom is die troonrede. U noemt het zelf inderdaad ook een handreiking. Dat is het ook, ja.
5: Dus ja, ik zie die handreiking.
8: Dan zitten daar duidelijke handreikingen naar diverse partijen. Die hebben aangegeven wat voor hen belangrijk is.
9: Ik denk niet dat dit een uitgestoken hand naar rechts is.
7: Het is een uitgestoken hand. Het is een uitgestoken hand. En ik ga proberen hem zo ver mogelijk uit te steken, zodat iemand hem ook aanneemt.
2: Ja. Ja, schud dan gewoon elkaars hand, zou je zeggen.
3: Ze hebben wel het samen afgesproken, volgens mij. Dat ze allemaal hetzelfde woord zouden gaan gebruiken.
2: Nou, nee, dat hebben ze niet. Maar goed, het is...
3: Je zou bijna denken dat dat wel zo is. Want handreiking, het zou zomaar kunnen.
2: Dat is waar. Je mag de muziek aanzetten, Mayoni, want ik was een beetje in de war. Ja, handreikingen dus, ja, daar gaat het over in de politiek. Nou, ik hoop dat ze er snel uitkomen. Het zijn allemaal volwassen mensen die elkaar gewoon de hand moeten schudden. Hè?
3: Ja, hoe moeilijk kan het zijn, zou je denken?

0: Dat waren muisjes Jul en Julia hier op Hallo Kids Radio. Ik zit even te denken, Arnold, maar het Wilde Westen, daar bedoelen ze natuurlijk eigenlijk Amerika mee. Bestaat er speciaal cowboy eten?
1: Speciaal cowboy eten? Daar heb ik dan nooit over nagedacht. Nou ja, ik denk wel dat een cowboy is natuurlijk, het klinkt heel stoer, maar eigenlijk is dat gewoon, als je het letterlijk vertaalt, een koeienjongen. Dus iemand die de koeien bij elkaar houdt.
0: Op een paard, dat dan weer wel natuurlijk, hè? Ja.
1: Dus eigenlijk, als je het over de boeren in Nederland hebt, zijn dat ook cowboys. En ik denk zeg maar dat kijk, wij staan ook vroeg op. Nou, een boer staat ook vroeg op. En een cowboy denk ik ook.
0: Ja.
1: Dat die de hele dag lekker buiten zijn. Zwaar werk doen. Dus ik denk dat die een stevig ontbijt hebben.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nee, want er is namelijk inderdaad niet zoiets wat ik nou zo 1, 2, 3 kan denken. Waarvan ik denk, ja, dat hoort daarbij. Kijk, ik weet bijvoorbeeld wel, hè, als ik aan Engeland denk, denk ik aan een English breakfast. Als ik aan België denk, dan denk ik aan de frietjes. Als ik aan cowboys denk, denk ik dus niet aan eten. Dat is dan toch eigenlijk ook wel jammer.
1: Ja, dat is waar. Nou, we hebben het over eten. Het is 7:15. Wat denk je ervan?
2: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, want het leek me dus wel leuk om dan eens een cowboy eten te doen. Maar goed, ik kon zelf niks vinden, dus ik dacht misschien dat jij iets weet. Maar ja, als jij het ook niet weet, dan dacht ik, pak ik maar gewoon wat anders. Dus we gaan het even hebben over fruit. Ja, altijd lekker natuurlijk, hè?
1: En gezond.
0: Ja, maar we gaan dit keer fruit doen met een eitje. Beetje een rare combinatie misschien. Als ik namelijk aan een gebakken eitje denk, denk ik toch eerder aan een plakje kaas. Of een stukje bacon. Maar ja, in dit geval gaan we een gebakken eitje maken met fruit.
1: Nou, ik ben benieuwd wat het wordt. Ja, misschien heb ik een idee. Maar ik ga dat dan niet vertellen.
0: Idee als in?
1: Nou, ik zat te denken aan wat zou je ermee kunnen combineren. Van die kleine rode besjes. Wie dat nou? Van die granaatappelpitjes.
0: Maar dat zijn geen besjes. Pitje is iets anders dan een besje. Nee. Maar oké, ik snap wat je bedoelt. Nou, die hebben we niet nodig. Maar we hebben wel nodig aardbeien en frambozen. Ja,
1: oh, oké. Frambozen en een ei. Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, we gaan een klein beetje vals spelen. Want we gaan namelijk ook een beetje dingetjes doen in het eitje. Dus we gaan eerst een eitje in een kommetje doen. Die klop je even los, zodat het witte en het gele gedeelte door elkaar gehusteld zijn. Daar doe je een beetje poedersuiker doorheen. Klein beetje, want anders wordt hij veel te zoet. En je doet 2 lepeltjes yoghurt of kwark er doorheen. Want dan wordt hij namelijk wat luchtiger. Nou, goed door elkaar husselen. En dan ga je het in de pan doen. Dan gaat hij een beetje bakken. Daar leg je de plakjes aardbeien en een half framboosje wat je er zo daar midden snijdt. Dat leg je aan de helft. Dus aan de ene kant van het eitje. Dan vouw je als het ware het eitje dubbel in de pan. Dan draait hij vervolgens om. Deksel er even bovenop. En dan krijg je dus een beetje een soort fluffig eitje. Met dus een wat zoetere smaak. Onder andere vanwege de kwark die erin zit. De poedersuiker en dus natuurlijk de stukjes fruit. En als je eitje dan klaar is, dan zou je, als je wil, daar nog een beetje extra poedersuiker overheen kunnen doen. Als je hem op je bord legt, want het ziet er wel mooi uit natuurlijk. En dan is het klaar.
1: Ik vind het heel bijzonder. Ja, kijk, een eitje in het ontbijt. Dan denk ik aan champignons of aan tomaat of aan hartige dingen. Maar dat fruit, daar heb ik nog nooit van gehoord.
0: En toch worden eieren vaak ook gebruikt natuurlijk bij dingen die zoet zijn. Denk aan pannenkoeken of denk aan stukjes cake. Of denk aan andere dingen die je kan bakken in de oven. Dat is toch vaak wel zoet en daar zit toch ook vaak een eitje in.
1: Goed zo. Nou, ik zou zeggen, als je thuis een eitje in huis hebt en wat fruit, zoals Mayoni net vertelde, dan is het nu tijd om aan de slag te gaan.

0: nou?
1: Wat is dat nou?
2: Tari, tari.
1: Een kat in de boom miauwt luid, pakt de ladder en...

0: Nou, ik hoop dat je de brandweer toch niet nodig hebt, hoor. Als je vandaag in je ontbijtje aan het maken bent. Dat zou geen goed teken zijn. Nee,
1: want dan, ik had het laatste wel. Dan sta je iets te hard iets aan te pakken. En dan gaat dus dat, hoe noem je dat? De rookmelder.
0: Ja, dat wil je niet inderdaad. Absoluut niet. Nee, maar goed. Volgens mij ging het allemaal goed. Ja. Arnoud, vertel. We gaan het hebben over...

0: geleden gewonnen heeft.
1: Ja, en dat was jij hebt het zitten kijken, hè?
0: Nou, ik heb het teruggekeken. Dat moet ik dan wel eerlijk toegeven. Maar ik heb het wel gezien, ja. Ja,
1: ja je hebt het zitten kijken. Nou, het was spannend. Uiteindelijk hadden wij een winnaar. En dat was...
2: Betekent dat Maria de winnaar is van het Junior Song Festival 2026?
3: Woe! Hij heeft het Junior Song Festival gewonnen.
1: Ja, goed hè. Maria was het dus. Een van de vier kandidaten. Had je dit verwacht van tevoren, Marjoni?
0: Nee, eerlijk gezegd niet. Ik had gehoopt dat de crossovers wonnen. Maar ja, kan niet alles hebben natuurlijk hè.
1: Oh, de crossovers. Ja. Hoe ging dat liedje?
0: Ja, het is een ander liedje, maar dat maakt even niet uit. We gaan niet nu meteen al over iemand. Dit is precies hetgene, Arnoud, wat je net zei over dat stelen van de show. Nee. Maria is degene die gewonnen heeft. Dus dan moeten we het niet nu ineens over andere deelnemers gaan hebben.
1: Nee, dat is waar. En ja. Maria vond ik superleuk. Ze vroeg natuurlijk na afloop eventjes hoe dat allemaal ging en hoe ze het ervaren had. En of ze blij was natuurlijk.
4: Ik ben echt super blij. Ik had het echt niet verwacht. En ja, dit gaat van alles door me heen. Ik had geen zenuw of spanning. Ik heb gewoon voor de leuk gedaan.
1: Nou, gewoon voor de leuk gedaan.
0: Ja, dat is dan wel weer mooi. Hè? Ja, en ze was de jongste deelnemer hè? Van dit jaar. Moet je nagaan.
1: Ja, super jong. En ze gaat dus eind oktober gaat ze naar, jij weet dat?
0: Naar Malta, ja. Moest even
1: ja,
0: nadenken.
1: Dat is het. Ja. Nee, het schoot me opeens te binnen. En daar gaat ze dus tegenover 15 andere landen proberen de winst binnen te halen. En volgens mij heeft zij ontzettend veel zin om naar Malta te gaan.
4: Ik vind het echt heel leuk dat ik naar Malta ga. En dat is ook mijn droom.

0: Maria heeft dus afgelopen zaterdag het Junior Songfestival gewonnen. Tenminste, in Nederland, want ze moet dus nog naar het buitenland toe. Maar het is weer eens wat anders qua muziek. Want we hebben de laatste paar jaren vooral dansliedjes gestuurd.
1: Ja, daarom. Dus je moet af en toe ook wat anders proberen. Eerlijk is eerlijk, met de dansliedjes is het ook niet altijd gelukt.
0: Nee,
1: als we dan toch weer teruggaan naar wat het meest succesvol is. Nou ja, wij stonden afgelopen dagen in Den Bosch, in de Brabanthallen. Mm-hmm. En daar deden wij een muziekquiz. En toen kwam toch weer dat liedje van Ralf naar boven. Klik-klak. Ja, iedereen kent dat nog. En dat was natuurlijk de winnaar, de grote winnaar. Nou, het zat er een beetje tussenin. Dat was niet een heel snel dansliedje. Het was ook niet heel langzaam, maar iedereen kent het wel, dus dat had wel iets bijzonders. Nou, Maria gaat dit doen. Het is een beetje een gospelliedje.

0: Ja, eigenlijk, hè?
1: Ja, daarom zei ik, het is toch even weer wat anders. Ik kan me niet herinneren dat we ooit al een keer zo'n soort liedje gestuurd hebben.
0: Nee, dat dacht ik ook. Nou goed, Maria natuurlijk namens ons, namens Hallo Kids Radio, heel veel succes. En ze is nog super jong, hè? Vergeet dat niet. 9 jaar, zei je net. En misschien moeten we eens even kijken of we haar, voordat ze naar Malta gaat, nog even in de uitzending krijgen.

0: se salavi, baby.
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
2: Hallo Kids Radio.
3: Mensen vragen me wel eens, groentemal Gijs, wat is het verschil tussen groente en fruit nou eigenlijk?
4: Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit.
3: Fruit smaakt zoet zoals de appel doet, maar ook de paprika, oh, dat is groente.
4: Nou goed. Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit.
3: Fruit groeit aan een boom, zoals deze peer. En als de avocado, oh, dan klopt het niet meer.
4: Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit.
3: Groente moet je koken, fruit eet je rauw. En een komkommer, nou...

0: Dat was Groenteman Gijs op Hallo Kids Radio. Ja, die hebben we eigenlijk ook nog een beetje gezien gisteren.
1: We zaten gisteren in het theater bij Jodie. Ja, dat is wel grappig. Dat was bij twee podcastmakers. Die hebben een serie over de Efteling. Kleine Boodschap heet die serie. En daar waren we uitgenodigd. Het was de 500ste aflevering. En ik mocht daar ook nog een rolletje in spelen. Maar opeens zagen wij Groenteman Gijs ook nog even, hè?
0: Ja, dat was hartstikke leuk. Ja, het was een leuke dag gisteren. Een zaal vol met Efteling-fans. Ja, wij horen daar natuurlijk dan ook een beetje bij. Maar Arnoud, ja, ik wil de bubbel niet breken hoor. Maar we moeten nu even wat anders gaan doen. Dat heeft niks te maken met de Efteling.
1: Nee.
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, want het is de hoogste tijd om namelijk te gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is. Dus,
1: ja, dat is helemaal waar, ja.
0: Ben je vandaag jarig op 21 september, dan hoop ik natuurlijk dat je de radio aan hebt staan. Dat die misschien nu ook al wat harder is gezet, omdat je dus vandaag jarig bent. Want ja, Arnoud, ik weet niet of je het gezien hebt, maar er staat iemand op de verjaardagskalender die wij even moeten gaan bellen.
1: Nou, zeker. Bekende jarigen zijn er ook. Wat dacht je van Jason Derulo? Die is vandaag 37 jaar geworden.
0: Kijk eens aan, mooie leeftijd.
1: Gaan we nu bellen met iemand die dus bij ons op de kalender staat.
0: Hallo, goedemorgen met Arnoud en Mayoni van de radio.
3: Hoi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg, wij hebben een jarig Job bij ons op de kalender staan.
3: Nou, sterker nog, ik sta al vaak aan me.
0: Kijk eens aan. Is ze al wakker?
3: Ja, ze is al gezongen en ze zit al in de piano. Ze zit met een grote glimlach, dus ik ga er even geven. Wie
0: ja,
3: heb je er?
0: Gezellig.
4: Hallo.
0: Goedemorgen, Amelie.
4: Goedemorgen.
0: Zeg, Amelie, ik hoorde dat er al gezongen is en alles. Dat het feest eigenlijk al begonnen is. Maar voor hoeveel jaar is dat vandaag?
4: 9.
0: Kijk eens aan, dat is een mooie leeftijd. Zeg, en Amelie, papa staat nu nog op de kamer. Maar hebben jullie dan op jouw kamer de cadeautjes uitgepakt?
4: Ja.
0: Aha, en wat staat er inmiddels allemaal in jouw kamer dan?
4: Eén cadeautje en Donald Duck puzzel.
0: Oh, kijk eens aan. Hoeveel stukjes heeft die puzzel?
4: 1000.
0: Zo! Kan jij een puzzel van 1000 stukjes? Dat lukt mij niet eens.
4: Ik weet het er zelf ook niet.
0: Maar heb je dan al eens een keer eerder een puzzel gedaan met zoveel stukjes?
4: Niet echt.
0: Oeh, spannend. Dan wordt dit de eerste keer. Nou, dan Amelie, even los van je verjaardag wil ik wel even weten hoe lang je daar dan over doet. Ik kan niet meer dan 500. Daar heb ik geen geduld voor. 1000, dat heb ik één keer geprobeerd. Toen dacht ik, dit doe ik niet meer. Maar als jij dat wel kan als 9-jarige, dan heb je toch wel een stuk beter gedaan dan ik. En Amelie, je zegt er staat nog een cadeautje, maar is die dan nog ingepakt?
3: Die heb je gekregen, hè?
4: Ja. Die heb ik al gekregen.
0: Oh, die heb je al gekregen. Aha. Ja. En wat is dat dan voor cadeautje?
4: Dat is een soort van jurk.
0: Ja.
4: Van Disneyland.
0: Oh, kijk eens aan. Dat is... En wat je zegt een soort van jurk. Is het dan van bijvoorbeeld één prinses of van één attractie? Of is het een soort jurk met alles erop?
4: Het is een soort van jurk.
0: Ja.
4: Het is meer een soort van broekachtig iets.
0: Oh, oké. En welke kleuren heeft hij dan?
4: Blauw.
0: Blauw. Ah, en mag je die dan ook naar school aan? Of zegt papa, nou doe maar niet, want dan wordt hij vies.
4: Dat denk ik niet.
0: Nee, ja, dat is ergens ook wel weer zonde. Hè? Want als je dan bijvoorbeeld gaat buiten spelen en hij wordt vies, dan moet je weer helemaal terug naar Disneyland rijden om een nieuwe te halen.
4: Ja.
0: Ja. Ja, ik snap dat dat niet handig is. Zeg, en Amelie, je bent vandaag 9 jaar geworden. Ga je straks het ook op school vieren?
4: Dat ga ik morgen doen.
0: Oh, dat ga je
4: omdat ik ben gisteren teruggekomen van turnkamp.
0: Dat snap ik. Nee, dan heb je helemaal geen tijd natuurlijk om nu nog even snel 's ochtends de tractatie te maken. Maar Amelie, wat ga je dan morgen doen met tracteren?
4: IJzertjes en daar zo ga ik snoepjes in doen.
0: Oh, lekker. Oh, en dan natuurlijk als ik jou zo hoor, meer dan één snoepje.
4: Ja.
0: Ach, lekker zeg. Oh, nou, dat is volgens mij een leuke tractatie, Amelie. De cadeautjes zijn ook al gegeven. Ik hoorde van papa net dat er al gezongen is, maar dat kunnen we nog wel een keertje opnieuw doen, toch? Dan doen we dat nu dit keer met iedereen die luistert, want dat zijn er veel meer dan alleen die natuurlijk bij jou nu in de slaapkamer staan. Ja, dat is toch wel leuk. Dus ik ga hem aanzetten, Amelie. Speciaal voor jouw verjaardag. Ik zing natuurlijk ook mee, maar dan moet iedereen bij jou thuis ook nog even een keer meezingen. Gewoon ronde nummer 2. Let op, komt-ie.

0: Ja, ja. Piep, piep, piep.
1: Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk Amélie aan de telefoon. Amélie, ik wens jou vandaag heel veel plezier. En natuurlijk morgen ook met het vieren van je verjaardag op school. En dan zeg ik alvast tot de volgende keer op de radio.
2: Oké.
1: Helemaal goed. Doei, doei.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

0: Sprookjesbosbewoners zongen een hartstikke leuk liedje. En daarvoor hebben wij natuurlijk met z'n allen gezongen. Speciaal voor de verjaardag van Amélie. Want die is vandaag 9 jaar geworden. Maar Arnoud, ik kreeg daarna ook een berichtje via de Hallo Kids radiotelefoon. Dat de oma van Jort en Jelte vandaag ook jarig is. Dus die hebben vooral daar heel hard voor meegezongen.
1: Oh, dat gebeuren. Vind ik leuk. Ja, nou, ja. Van harte gefeliciteerd, oma.
0: Ja, absoluut. Ja, want dat is natuurlijk wel zo. Hè. Kijk, als je vandaag jarig bent bijvoorbeeld, hè, of op een andere dag, dan denk je misschien wel, ik ben de enige. Maar dat is eigenlijk niet waar. Nee, want er zijn eigenlijk een hele hoop andere mensen ook jarig.
1: Maar Joni, wij moeten het nog even hebben over de prijsvraag. Oh, ja. Want je kunt het winnen voor de film Mopperfist. Mm-hmm. Daar heb ik het eigenlijk al verklapt. Sorry, dat is een beetje mijn automatisme. Maar weet je wat? Laten we even. Wat is de prijs die je kan winnen?
2: Win bioscooptickets voor de film Mopperfist.
0: Ja, zo klinkt het toch eigenlijk als een meer een echte prijs, hè, dan als jij het zegt.
1: Vind ik ook, ja. De film Mopperfish, Marjoni, kun je heel kort vertellen waar dat over gaat?
0: Dat gaat over een vis die, het zegt het eigenlijk al wel. Het is een beetje een mopperaar en niet iedereen is vriendjes met hem. Want ja, hij is toch eigenlijk altijd chagrijnig. Alleen, op een gegeven moment gaat zijn huis kapot. Ja, dan kan je natuurlijk nog meer gaan mopperen. Of je kan denken, nou, dan gaan we op zoek naar een oplossing. En hij gaat dus toch maar op zoek naar een oplossing, want ja, zonder huis is natuurlijk ook niet leuk. En daar beleeft hij dan uiteindelijk een avontuur mee. Dat heeft namelijk ook alles nog te maken met een speciale draak die ook nog kan zwemmen. En ik ga niet alles verklappen, want het is niet leuk.
1: Nee, zou ik
0: klein
1: niet.
0: Stukje.
1: Nou goed, oké. Okay. Ja. Tickets voor deze uur winnen. En dan moet je de vraag van Marjoni goed voor beantwoorden. Let op, hier komt hij.
0: Oké, let op. Ja, want in het water zwemmen natuurlijk een hele hoop vissen. Maar de vraag is, welk dier in de oceaan uit het ABC-raadje is nou eigenlijk het grootste? Dus welk dier uit de oceaan is het grootst? Is dat A?
1: A.
0: Sorry. Is dat
1: A?
0: Een kwal? Of is dat
1: B?
0: Een goudvis? Of is dat
1: C?
0: Een walvis? Dus welk dier in de oceaan is nou eigenlijk het grootst? A, een kwal, B, een goudvis of C, een walvis?
1: Weet je het antwoord? Doe dan mee via de website hallokidsradio.nl. Of speel mee via de gratis app. Als je die al op de telefoon hebt staan, dan kun je heel makkelijk een berichtje sturen. Dus is het A, B of C?
0: En dan win je natuurlijk
2: win bioscooptickets voor de film Mopperfish.

0: Shakira met Die Die op Hallo Kids Radio. Tijd voor de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Nou, Arnoud, vertel.
2: Ja, het thema is dieren deze week. En ik dacht, we hebben het natuurlijk al vaker gehad. En dan zoek ik het vaak in de Engelse liedjes. I'm Like a Bird. En noem nog eens wat. De Who Let Dogs Out. Maar ik dacht, ik ga het een beetje zoeken in de oude Nederlandse kinderliedjes.
0: Oh ja.
2: En daar zijn er ontzettend veel van. Wat dacht je van liedjes over een rood bosje, over een schaap, over een poes, over een kat, over een tijger, een varken, een vlieg, een vuurvlieg, nachtvlinders, een walvis, wolven, een zeehond. Er zijn zoveel liedjes en ik ga de allerleukste uitzoeken. Een uurtje geleden had ik een liedje over de kat.
0: Mm-hmm.
2: De kat van ome Willem. De kat van ome Willem is op reis geweest.
0: Oh ja.
2: Nou, dat is een heel oud liedje. En nu hebben we er weer zo eentje. Nou, deze is iets nieuwer, maar nog steeds heel oud. We gaan namelijk luisteren naar een liedje van Samson en Gert.
0: Oh, ja, dat kan al heel oud zijn inderdaad. Want die zijn in de jaren 90 begonnen.
2: Ja, en daar hebben Samson en Gert liedjes gemaakt over meer dieren, laat ik het zo zeggen. Wat dacht je van de dromedaris? Ook van een liedje van Samson en Gert.
0: Aha.
2: Maar die ik nu heb uitgekozen gaat over een aap. Een aap in huis. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar ze zingen er toch over. Dit zijn Samson en Gert op Hallo Kids Radio. MUZIEK.

0: van Fena Ramos op Hallo Kids Radio. Tijd voor die spannende muziek. Ja. Heeft alles te maken
1: zeker,
0: met de prijsvraag.
1: Dat is inderdaad niet voor niks. Want we gaan proberen te bellen met iemand die heeft meegedaan met de geheime 10 voor 7 prijsvraag. En je kunt tickets winnen voor de film Moppervis. Daar gaan we.
0: Spannend. Wie zit er aan de andere kant van de telefoon? Nou, moet ze wel even opnemen natuurlijk. Ja, misschien wel goed om te weten.
2: Het spijt me.
0: Ja, misschien wel goed om te weten, Arnoud. Deze deelnemer heeft meegedaan via de Hallo Kids radiotelefoon. Maar we bellen niet met het telefoonnummer van de Hallo Kids radiotelefoon. Dat is misschien wel goed om er even bij te zeggen.
1: Oh, anders dan denk je misschien van dit is een vreemd nummer. Ja, ik snap wat je bedoelt. Dan gaan wij nog 1 keer proberen te bellen. Want er zit altijd iets vertraging op de lijn. Hè? Als we live uitzenden, dan moet het helemaal via internet. Dus kan het zijn dat de winnaar nu pas hoort dat er gebeld wordt en niet wordt opgenomen.
0: Hallo.
3: Goedemorgen, met Erik de Ruiter.
0: Goedemorgen Erik, met Aart en Mayoni van de radio.
3: Hallo, goedemorgen.
0: We waren bijna bang dat we jullie niet aan de telefoon kregen, maar dit is gelukt.
3: Ja, de telefoon lag net beneden.
0: Och.
3: We waren net boven.
0: Rennen naar beneden. Zeg, wie heb ik aan de telefoon gekregen, behalve papa?
3: Het is Amaya, die staat naast mij. Ik zal u even geven.
0: Goedemorgen Amaya.
4: Hey, hallo Kids Radio.
0: Hallo. Zeg Amaya, jij hebt meegedaan met de prijsvraag, toch?
4: Wat?
0: Dat jij mee hebt gedaan met de prijsvraag.
4: Ja.
0: Ja. Zeg, en Amaya, hoeveel jaar ben jij?
4: Ik ben 7, ik word 8 jaar.
0: Oh, kijk eens aan. Dus je bent nu nog 7. Dus, maar jij wist gewoon nu al het antwoord op de prijsvraag. Want hij is toch eigenlijk wel best wel moeilijk, toch? Of niet?
4: Nee, hij is niet moeilijk.
0: Oh, hij is niet moeilijk. Is makkelijk. Nee, oké. Voor hetzelfde geld had je gezegd. Ja, maar hij was echt heel moeilijk. Maar oké. Jij zegt, hij was super makkelijk. Dan ga ik de prijsvraag nog een keertje stellen aan Maya. Om eens even te controleren. Of jij dan inderdaad wel het goede antwoord weet. Dus let op. Amaya, ik ga de prijsvraag nog een keer vertellen op de radio. Met het A, B en C antwoord mag jij daarna keihard jouw antwoord roepen. Want de vraag is, welk dier in de oceaan is het grootst? Is dat A, een kwal, B, een goudvis of C, een walvis?
4: Walvis.
0: Een walvis hoor ik heel hard. Een walvis. Zeg Amaya, de winnaarsmuziek is het met jou eens. Je hebt gewonnen!
4: Ja,
1: nou kan een kwal kan ook heel groot zijn. Een goudvis niet zo. Maar een walvis is echt de allergrootste van de 3.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Zeg Amaya, wij gaan jou naar de bioscoop sturen. Alleen dan ben ik wel even benieuwd. Wie ga je dan meenemen? Mag papa bijvoorbeeld ook mee?
4: Moet ik zeggen wie ik
0: neem? Mag even over nadenken.
4: Oké, ik neem mijn vriendinnen mee en... En ook een paar andere kinderen die uit andere scholen komen.
0: Oh, oké. Ja, Amaya, misschien wel goed om te weten. Ik heb geen honderden kaartjes voor je. Hè? Ik heb er een paar. Ik kan niet de hele school meenemen naar de studio of naar de bioscoop. Maar dat komt helemaal goed. Ik ga met papa regelen dat ik precies weet waar de kaartjes naartoe gestuurd moeten worden. Dan wens ik jou er alvast veel plezier mee. Maar inderdaad, het lijkt me wel slim als je dan straks naar school gaat, dat je in ieder geval even vertelt op school dat je gewonnen hebt. Want is volgens mij voor jou de allereerste keer, of niet, op de radio?
4: Ja, dit is mijn allereerste keer.
0: Kijk eens aan, dan is dat extra cool natuurlijk dat je nu de prijs gewonnen hebt. Amaya, ik wens jou heel veel plezier vandaag op school. En dan zeg ik gewoon tot de volgende keer op de radio.
4: Doei.
0: Doei.
4: Doei.
0: Kijk eens aan, dat was Amaya op Hallo Kids Radio. De eerste keer op de radio en gewoon meteen hoppakee met die bioscoopkaartjes vandoor gegaan. En Arnoud, ja, we hebben goed nieuws, hè, want het is pas maandag. Dus wat hebben we morgen?
1: Nou, weer tickets voor die film Moppervis. Sterker nog, elke dag. Hè, dus dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

0: Nou, de bingomolen gaat weer draaien. Even nog bijkomen van de winsten net van die filmtickets. De Kinderen voor Kinderen bingomolen. We draaien er al 5 jaar lang aan, elke dag weer. Er zitten 75 balletjes in de molen. En daar rolt er eentje uit als het goed is. En dan weten we zometeen welk liedje we gaan draaien. Ik heb de lijst paraat. Ja, ik heb hem hier. Dus Marjone, jij mag een slinger geven.
1: Ja, ik zat te denken, het thema van de platenkast deze week is dieren. Dus het zou kunnen dat er nu een dierenliedje uitrolt. Want Kinderen voor Kinderen heeft er best wel wat gemaakt. Maar ja, het kan ook zijn dat het niet zo is. Dus ik ga een gokje proberen te wagen, Arnoud, voor een dierenliedje. Let op, komt-ie. 1, 2, 3. Ja. Oké, spannend. Komt-ie. Nummertje 44, oftewel 4-4.
0: Even kijken, nummer 44 op de lijst. Dat is het liedje Tovenaar. Komt uit 2010. Dus dat is, staat op album nummer 28, 2010. Dus dat is al best wel oud. Ik ken hem even niet.
1: Ik vind het wel mooi dat je dit ook even allemaal van tevoren er dan toch bij schrijft bij die lijst. Want dat heb je volgens mij niet bij alle liedjes
0: gedaan.
1: Ja, dat
0: vind ik leuk om te vertellen. Dus nou, we gaan hem aanzetten.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

0: Nou, Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Ja, dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni en natuurlijk Luna Sabella. Ik moet steeds, als ik het liedje hoor, klinkt het alsof ze zegt content, content.
3: Ja, maar dan moet je maar net weten wat dat betekent.
2: Nou, content betekent dat je tevreden bent.
3: Ja, of op zijn influencers, content is filmpjes maken, hè? Dus iets maken, ja, waar iemand naar kan kijken. Ja.
2: Ja, dan is het opeens content.
3: Ja, ja.
2: Nou ja, ik vind het altijd. Sowieso vind ik dat er veel te veel Engelse woorden gebruikt worden in Nederland. Dus laten we gewoon zeggen wat het is.
3: Ja, doen ze in Vlaanderen eigenlijk beter, hè?
2: Ja, nou goed, over Vlaanderen gesproken. K3 heeft in het weekend bekendgemaakt dat ze met het liedje Superheld iets hebben gedaan wat ze nog nooit hebben gedaan. Jij zei het al meteen. Namelijk, dat is de toonhoogte waarin ze zingen.
3: Ja, ze zingen een stukje lager dan normaal.
2: Ja,
3: ik weet
2: Julia,
3: niet of dat een allerbeste keuze is geweest. Maar goed, dat is dan nog even tot daar en toe. Ze kunnen het wel zingen,
2: nou ja,
3: dat is het belangrijkst.
2: Ja, ja, dat gaat over. Nou, Julia heeft daar ook over gezegd. Het is het laagste K3-nummer ooit, wat we ooit gemaakt hebben. Ja, stop met twijfelen aan jezelf, superheld. Dat is de boodschap van de nieuwe K3-single. En nou ja, dat vind ik dan ook. Hè. Dat is ook goed dat ze dit gewoon doen. Je moet af en toe eens wat proberen. Maar je merkt wel bij het optreden dat ze
3: toch wel moeilijk.
2: Ja, dat ze er wat moeite mee hebben. Maar Marten zegt bijvoorbeeld, ja, voor mijn stem is dit echt een perfect nummer.
3: Ja, dat klopt. Zij is wat lager inderdaad. Dat is wel waar. Maar ja, aan de andere kant, kijk, als je nooit iets nieuws probeert, dan weet je het ook niet. Maar ik weet niet, Arnold, of je het gezien hebt, maar afgelopen vrijdag kwam de videoclip uit. Ja, weet je wat ik nou zo jammer vind, hè? Zo'n liedje.
2: Ja, wat is...
3: Nee, maar zo'n liedje en zo'n videoclip, dat leent zich toch perfect voor een nieuwe bioscoopfilm. Maar dat gaan ze dan weer niet doen.
2: Je bedoelt Superheld, ja.
3: Ja, maar er komt wel een nieuwe theatershow aan. Is ook leuk, hè? Maar ik had toch leuk gevonden. Gewoon K3 en de Superheld zo in de...

0: Het allernieuwste liedje van K3 op Hallo Kids Radio. Wat ben je aan het doen?
1: Nou, how low can you go, zeggen ze wel eens. Hè? Super held. Probeer juist. Ja. Doe ze even heel laag.
0: Ja, maar is niet eerlijk. Want nee, jij bent een man, dus jij kan ze lager ook dan dat ik kan. Super held. Ja. Ja, nee, dat is niet mooi. Nee, ik ga het niet eens proberen.
1: Nou, nee, precies. Oké, nou goed. Ja, jouw stem is natuurlijk anders dan die van mij. Dus dat klopt dat ik wat makkelijker laag kan. Maar ja, ik zou weer nooit in K3 kunnen zitten. Hè?
0: Nee, ja, nou ja, goed. Het zou natuurlijk officieel wel kunnen. Maar ja, dat is weer een ander gesprek. Trouwens, Arnoud, over een gesprek gesproken. Weet je wat ik nou zo leuk vind? We hebben een Hallo Kids radiotelefoon. Daar kan je dus berichtjes mee sturen. Er zijn een hoop luisteraars die het met mij eens zijn. Die willen ook een nieuwe K3 film. Dus dat vind ik dan wel grappig.
1: Dus je bedoelt de superheld.
0: Nou ja, kijk, ik zei net van, joh, hey, weet je, superleuk onderwerp, superheld. Ik verwacht toch wel een beetje dat daar dan een film bij komt. Nou ja, die hebben ze niet aangekondigd, dus ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Maar het zou wel leuk zijn. En er zijn dus meerdere luisteraars die zeiden, ja, dat zagen wij ook wel zitten. En ja, dit vind ik dan ook wel weer grappig. Jij zei, Arne, net, we moeten even bellen. Zara vroeg, hebben jullie het nummer van K3?
1: Ja, dat hebben we toevallig, ja. Laten we het zo zeggen, we hebben het nummer van iemand die heel dicht bij K3 staat. Dus
0: ja, officieel de manager.
1: Ja, we gaan niet natuurlijk Julia nu bellen van hoe zit dat? Of dat doen we dan even niet. Maar zometeen het naar schoolalarm. Ondertussen komt er nog een berichtje binnen. Even kijken.
2: Ik vind Hallo Kids Radio heel leuk.
1: Ah, dat is toch lief? Ja. Dat is toch,
0: Absoluut. Zeg, maar Zara, nog even terugkomend op jouw verhaal. We hebben wel meerdere telefoonnummers van artiesten, hoor. Dat is belangrijk, want anders dan kunnen wij nooit aan de nieuwe liedjes komen.
1: Dat is zo. Er is tijd om naar school te gaan. Het is 7:15. Het na schoolalarm gaat klinken. Ik moet even mijn knopje aanzetten. Zo, klik.
3: Zo, ja. Anders denkt, doet hij het niet, hè? Nou, ja. dan praat ik door de megafoon. En batterijen die zijn aangevuld, dus dat gaat goed. En dit is het laatste moment dat je denkt, oh, ik moet even mijn brood pakken of mijn jas. Nou, daarover gesproken, het wordt vandaag 18 tot 20 graden. Lekker weer, zonnetje erbij, dus op zich, ja, je jas wel of niet mee. Dat is even de vraag. Ik ga aftellen, veel plezier op school. Daar gaat-ie. 5, 4, 3, 2, 1...

0: Dat was de hofhouding van Symbolica. Want ja, die attractie staat ook in de Efteling. Maar ja, een klein detail. Ja, die staat wel in de buurt van Sprookjesboom, maar niet in het Sprookjesbos. Dus ik denk niet, als we nu aan Sprookjesboom gaan vragen, goh, kan je ook een verhaaltje over Symbolica vertellen? Ik denk dat hij daar geen antwoord op heeft. Denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar goed, dat maakt niet uit. Hij heeft zat verhaaltjes om te vertellen. Ik zat opeens te denken, hoe zit dat nou ook weer? Als het naar herfst wordt, verliest hij dan ook zijn blaadjes of niet?
0: Ja, ze worden wel een beetje anders van kleur. Dat klopt inderdaad. Ja.
1: Okay.
0: Maar goed, Sprookjesboom is ook al een magische boom. Hè? Dus het zou me niks verbazen als het bij hem het toch net een beetje anders werkt dan bij een, noem even wat, een beukenboom of een eikenboom. Ja, ja, is toch een beetje anders.
1: Is zo.
0: Ja.
1: Nou, zometeen op de radio om 8:30 tussen alle liedjes door. Een leuk verhaaltje verteld door die enige echte Sprookjesboom.

0: sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het begon allemaal met een wolf die al dagen op zoek was naar de 7 geitjes.
1: Nou, 7, 7. Ik ben al blij als ik er 2 à 3 te pakken krijg. Hoor mijn maag knorren en er zit geen eens een biggetje in.
0: Toen zag de wolf midden in het bos een hele hoge boom. Daarboven, vanuit de top, kan ik die geitjes veel makkelijker opsporen, dacht de wolf. En hij begon te klimmen.
1: Waar is de tijd gebleven dat het nog allemaal lukte met een wit voetje onder een deur door?
0: Toen hij de bovenste takken had bereikt, was de wolf eerst heel trots op zichzelf. Maar toen zag hij wat het nadeel was van enorme hoogte. Duizelingwekkende diepte.
2: Mama!
3: Langnek, wat is belangrijker? Sterk zijn of slim?
4: Laat me daar eens in alle rust over nadenken. Ik ben zo terug. Wat doe je hier?
1: Ik oefen voor eekhoorn.
4: Dan zal ik je maar met rust laten.
1: Nee, nee, niet weggaan. Ik zocht de 7 geitjes.
4: Kunnen die zo hoog klimmen?
1: Ik hoopte ze vanaf hier te kunnen zien.
4: Oh.
1: En nu valt de terugweg mij een beetje tegen.
4: Het belangrijkste is om niet in paniek te raken.
1: Paniek? Ik? Doe iets.
4: Ik heb al een idee. Momentje.
0: Langnek liep terug naar herberg de Eersteling. Hij heeft altijd slimme ideeën. En voor dit plan had hij Klein Duimpje nodig.
1: Klein Duimpje? Gaat die mij opvangen? Had je geen sterker iemand mee kunnen nemen, hè?
3: Laten we wachten tot de herfst. Dan valt hij vanzelf naar beneden.
5: Luister, Klein Duimpje, wat ik heb bedacht. De reus ligt te slapen bij het kasteel van Doornroosje.
3: Ja.
5: Maak hem wakker en lok hem hierheen.
3: Oké.
5: En daarna ren je zo snel.
3: Oké. Ja.
1: Wat zitten jullie geheimzinnig te doen daar beneden?
4: Als je doodstil blijft zitten, komt het allemaal goed.
6: Staan blijven. Klein Duimpje, geef me mijn laarzen terug.
3: Hey reus, tijd om wakker te worden.
6: Stil nou, ik heb hem bijna.
3: Dit is geen droom. Opstaan.
6: Toe nu, laat me slapen. Ik droom net zo lekker van... Klein Duimpje? Langnek, Klein Duimpje gezien?
4: Nee.
6: Niet toevallig langsgekomen?
4: Nee, echt niet. En hij is al helemaal niet in deze boom geklommen.
6: Niet in deze boom geklommen?
4: Nee, zeker niet. Dus je hoeft ook niet tegen de boom te schoppen.
6: Ik heb je wel door, hoor.
4: Stop daarmee.
1: Au. Maar ik leef nog.
6: Hey,
1: ik leef!
6: Maar jij lijkt niet op Klein Duimpje.
1: En jij niet op vrouw Holle. Wat is het probleem?
3: Ben je ons nu niet dankbaar, Wolf?
6: Klein Duimpje!
1: Jij klein onderkruipsel!
6: Niet slim om zo dichtbij te komen!
1: Ik zal je krijgen!
3: Jullie kunnen me toch niet bijhouden.
1: Oh nee? Ik heb een hersenschudding.
4: Nou, waar niet veel zit, kan ook niet veel geschud worden.
6: Waarom overkomt mij dit toch altijd?
0: Zo zie je maar weer. Voor domme sprookjesfiguren hoeven we niet bang te zijn. Wie niet sterk is, moet slim zijn. En slim is Klein Duimpje. Ik herinner me nog die...

0: Dat was bekende muziek van Mega Mindy. Ja, draaien we ook, hè?
1: Mega Mindy.
0: Ja,
1: het zit weer aan te komen. September, oktober. Nou, volgende maand al. Dan gaan wij met Hallo Kids Radio de première doen van de grote Sinterklaasfilm.
0: Ja, is eigenlijk toch gek, zou je denken, want het is dan oktober. Ja, klopt. Maar goed, aan de andere kant. Die film die kan natuurlijk al eerder draaien. Want hoe eerder je in de stemming komt, hoe beter. Want eigenlijk zijn de films wat dat betreft nog laat. Vergeleken met wat er in de winkel ligt.
1: Nou, sterker nog. We komen net die hete zomer uit. Ja. Over 3 weken is het al zover, Mayoni.
0: Wat?
1: Nou, de première van de grote Sinterklaasfilm.
0: Ik denk, jij kan helemaal niet rekenen. Sinterklaas komt nog helemaal niet over 3 weken aan. Maar
1: de film. Okay. Ja, en dan zit wel weer volop aan de pepernoten. Nou, dat was natuurlijk al een beetje. Wist jij trouwens dat... we hebben het altijd over de pepernoot.
0: Ja.
1: Of
0: gaan we dat weer zeggen? Oh, de pepernoot is eigenlijk geen pepernoot, maar het is een kruimtje.
1: Nou ja, het is een taai, lichtbruin en naar anijs smakend stukje banket. Dat vooral in de Sinterklaastijd wordt gegeten. En dat eigenlijk kennen wij dat een beetje als brokjes taai. Dat is de pepernoot. Ja.
0: Ja, maar jammer dan.
1: Nee, ja, dat is wat het is. Een kruidnoot is iets heel anders.
0: Ja, maar nee, dat weet dat ik ook wel. Maar...
1: Nee, maar iedereen, als je nu in de winkel loopt, ligt het vol met kruidnootjes. Niet met pepernoten.
0: Ja, maar waarom noem je chocola chocola? Dat zit toch ook niet per se de naam? Iemand heeft bedacht, dat noemen we zo.
1: Ja.
0: Toch? Ik bedoel, ja.
1: Nou, ik vind dat we dat dan of een keer moeten omdraaien.
0: Dat gaat
1: of,
0: nooit gebeuren, dat kan ik je nou wel vertellen.
1: Ja, of er is ook een voorstel voor je. Heeft iemand gezegd, nou dan moeten we het de kruidpepernoot noemen. Dat zou ook nog kunnen.
0: Gaat denk ik ook niet gebeuren.
1: Ja
0: nee, nee, het is gekregen, hè? Ieder jaar komt die discussie weer. Weet je, dat kan je nooit winnen, Arnoud.
1: Nee, oké. Okay. Nou goed. Maar ze liggen in de winkel. Heb jij er alleen gehad? Nee.

0: Ja, misschien ken je de meneer. Misschien heb je echt werkelijk waar geen idee. Maar Ruben Hillen hoorde je net zingen. En die, ja, die was dan weer bekend van The Voice.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ik snap wat je bedoelt.
0: Ja, die heeft vorig jaar hartstikke goed gescoord. Dit jaar is The Voice ook weer terug te zien op tv. Binnenkort start dat, geloof ik. Ja, er zijn natuurlijk nu ook vragen. Ja, hoe zit het dan met The Voice Kids?
1: Ja, hoe zit het met The Voice Kids?
0: Ja, nou ja, kijk, The Voice Kids was er ook. Daar kan me niet meer helemaal van uit herinneren, eerlijk gezegd, wie er gewonnen heeft. Ja, ik zit dan toch meer in de wereld van het Junior Songfestival. Daar weet ik toch eerder iedereen op te noemen dan dat andere programma. Jij?
1: Ja, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Maar goed, elk jaar hebben wij nieuwe liedjes.
0: Absoluut. Dus ik dacht, nou ja, hè, we hebben dus net Ruben gehad. Die is dan bekend van The Voice. Afgelopen weekend was natuurlijk het Junior Songfestival op tv. Dus moeten we eigenlijk Maria gewoon nog een keer even draaien. Ik bedoel, ze heeft niet voor niks gewonnen.
1: Ja, vind ik. Nee, dat vind ik een goed idee. Dus dat gaan we doen. Hoe heet het liedje nou alweer?
0: Nou, haar liedje waarmee ze gewonnen heeft, waar ze Nederland dus mee mag gaan vertegenwoordigen, heeft een Engelse titel, maar ze zingt dus ook deels in het Nederlands. Het liedje van Maria heet Stronger Together.

0: Dat waren de deelnemers van het Junior Songfestival. Nou ja, inmiddels is er een winnares gekozen. Hè? Afgelopen zaterdag. Toen zagen we met z'n allen op tv dat Maria er met de winst vandoor ging. Zij gaat dus Nederland vertegenwoordigen. Maar dat betekent niet dat al die andere liedjes daardoor dus nu ineens niet meer bij ons te horen zijn, hè?
1: Nee, ja, natuurlijk niet. Ja. Nee, dat vinden we hartstikke leuk om die ook te draaien. En ja, we wensen Maria heel veel succes. 9 jaar, moet je voorstellen. Hè? Ik weet nog toen ik 9 was.
0: Ja, dan ga je niet even naar het buitenland. Even voor een hele zaal zingen, toch? Dat is niet wat iedereen meestal doet. Nee, ja.
1: Sterker nog, ik weet toen ik 9 was, deed ik mee. Dat was toen helemaal hip. Deed ik mee aan een playback show. Dus dat was niet echt live zingen. Maar dan gewoon dat je iemand ging nadoen. Een artiest. En nou, daar stond ik op het podium.
0: Vind ik wel bijzonder. Ja. Dit verhaal ken ik namelijk helemaal niet.
1: Ja, ik deed heel graag André Fortuyn.
0: Ah, ja, dat hebben denk ik veel meer kinderen in jouw tijd ook gedaan.
1: En dan ging ik met mijn moeder naar de groenteboer. Daar kochten we 2 grote bloemkolen. En dan zong ik dat liedje. Grote bloemkolen, bloemkolen. Zong ik natuurlijk niet echt, hè. Dat was gewoon geplaybacked. Dus,
0: zijn daar beelden van? Heeft jullie man dat... trouwens, weet ik natuurlijk
1: niet. Ja, die heeft daar foto's van. Ja. Met zo'n André van Duin hoedje en zo. En, ik heb daar nooit mee gewonnen, hoor, moet ik wel zeggen. Maar ik snap ook nu al waarom. Als ik de foto's zie.
0: Ja, maar ja, aan de andere kant, dat is ook wel weer leuk van kind zijn, hè? Meedoen is soms belangrijker dan winnen.
1: Ja, maar daarom is het ook leuk dat Maria dan 9 jaar is en gewoon volop gewoon in heel Europa straks te zien is. Nou, spannend. Zometeen het peutuurtje tussen 9 en 10 en daarna de vertrouwde muziekmix. En de ochtendshow, die is er morgen weer vanaf 6 uur, hè? Als ik even

0: te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
1: Wat is het beste verjaardagscadeau dat jij ooit hebt gekregen? Wist je dat er tienduizenden kinderen in Nederland zijn die nooit een verjaardagscadeau krijgen? Stichting Jarige Job helpt. Door kinderen die het thuis minder breed hebben een verjaardagsbox te geven. Maak vandaag nog een feestelijke verjaardag mogelijk. Ga naar stichtingjarigejob.nl.
0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken. Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Haha!

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

weer. Ik weet niet hoe het komt, ik weet niet hoe het kan. Maar als ik ga rekenen, denk ik aan tekenen. Zie ik een mens of een dier, staat die hupsakee zo.

0: Sabina. Kusjes, kusjes voor Kids Radio. Groeten, Sabina. Groeten voor Kids Radio. Doei.
1: Zullen we samen dieren nadoen in de dierendans?
2: Let goed op, want we moeten ze goed onthouden.

0: Mensen vragen me wel eens, groenteman Gijs, wat is het verschil tussen groente en fruit nou eigenlijk?
1: Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit.
0: Fruit smaakt zoet zoals de appel doet, maar ook de paprika, oh, dat is groente.
1: Nou goed. Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit.
0: Fruit groeit aan een boom, zoals deze peer. En als de avocado, oh, nou klopt het niet meer.
1: Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit.
0: Groente moet je koken, fruit eet je rauw. En een komkommer, nou...

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Elke ochtend van 9 tot 10 hoor je Dikkie Dik. Natuurlijk op Hallo Kids Radio.
1: Het is tijd voor de Dikkie Dik stopdans. Dikkie Dik en ik, we gaan lekker dansen. Totdat we zeggen...

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
4: Hallo Kids Radio.
5: We zijn er!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Flow je met me mee of blijf je daar?
3: Flow van Meadow is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.
4: Flow je.

0: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
1: Hallo allemaal.
0: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riem en vast, daar.

0: het Sprookjesbos lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat de draak niet zo blij was.
1: Ik zweer het, deze kist is beschermd met een toverspreuk en alleen ik kan hem openen.
2: Zal ik niet eens even snel?
1: Ik zou het niet doen. Straks ben je vervloekt tot het einde der tijden.
2: Maar ik...
1: Nee, het spijt me. Het kan niet. Veel te gevaarlijk. Anders... dan val je in een eeuwigdurende slaap.
2: Wat? En net als door een roosje?
1: Precies. Die heeft ook geprobeerd mijn schat te stelen.
2: Maar die heeft zich toch geprikt aan een spinnenwiel?
1: Dat zeggen ze. Kom, ik moet weer eens gaan. Geen tijd. Tot ziens.
2: Die dronse dikke draak. Bah!
3: Oh. Ha, die draak. Is er iets?
1: Oh, ik ben het zo zat om alsmaar verhaaltjes te moeten verzinnen.
3: Wat voor verhalen?
1: De verhalen die ik vertel als mensen naar mijn schat vragen.
3: Mm.
1: Laatst zei ik tegen de reus dat hij mijn schat niet mocht stelen

0: Omdat het mijn bruidsschat was. Toen wilde hij meteen met me trouwen. Dat is niet grappig.
1: Ja, als je liegt, daar komen meestal problemen van. Waarom vertel je iedereen niet gewoon de waarheid?
0: Dat kan ik niet doen. Ik weet het zelf niet. Ik pas al zo lang op die schat. Ik weet alleen dat ik erop moet passen. Niet waarom.
1: Dan zeg je toch gewoon dat je het niet weet.
0: Dan denkt vast iedereen dat ik dom ben.
1: Toegeven dat je iets niet weet is helemaal niet erg. Het is veel belangrijker om eerlijk te zijn.
0: Dat verzin je toch niet, hè?
1: Nee hoor.
0: Eerlijk zijn. Ik zal het eens proberen.
2: De draak nam haar schat weer mee naar haar grot. Het duurde niet lang of de wolf kwam voorbijlopen.
3: Hé, hey, draakje van me. Zeg, wat hoor ik nou van de heks? Is die schat van jou vervloekt?
0: Nee.
3: Het lijkt me heel naar, zo'n vervloekte schat. Ik dacht, misschien kan ik dit draak wel helpen.
0: Mijn schat is niet vervloekt.
3: Natuurlijk wel.
0: Ik heb het verzonnen.
3: Waarom zou je zoiets verzinnen?
0: Omdat iedereen achter mijn schat aanzit. En omdat ze alleen maar interesse hebben in mijn schat en nooit in mij.
3: Ja, ja, ja.
0: Daarom verzon ik verhaaltjes. Maar ik ga niet meer liegen.
3: Oh, dus dan ga je me vertellen waar je schat is.
0: Waarom wil jij mijn schat eigenlijk hebben?
3: Hè?
0: Denk eraan. Ik verwacht dat iedereen eerlijk is hier bij mijn grot. Anders steek ik je bibs in de hens. Dus, lieg niet tegen me.
3: Ik zou niet durven. Ik bedoel, wat was de vraag?
0: Waarom wil jij mijn schat?
3: Ik wil je schat helemaal niet.
0: Wat heb ik nou gezegd? Je zou toch eerlijk zijn? 1.
3: Maar draakje, we kunnen er toch over praten. Ik kom...
0: 2.
3: Volgens mij moest ik maar weer eens gaan.
0: 3. Als je niet eerlijk bent, moet je zelf maar op de blaren zitten.
2: En zo kwam, dankzij zijn verbrande billen, de wolf erachter dat eerlijk ook voor hem het langste duurt. En de draak, toen die geen verhaaltjes meer verzon, voelde ze zich veel beter.
0: Absoluut veel beter. Maar wat zal ik nu eens gaan verzinnen om mijn schat te beschermen? Misschien dat ik maar eens hele moeilijke vragen ga stellen als mensen mijn schat willen.
2: En zo bedacht de draak dat ze voortaan vragen ging stellen. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

Ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterhammen op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Mais vous, je l'aime pif. Mais vous, je l'aime pif. Mais vous, je l'aime pif. Mais vous, je l'aime pif.
1: Jokkebrok. Woezel en Pip hebben gisteren cadeautjes gekregen. Woezel heeft kleurtjes en Pip een bal. Eigenlijk vindt Woezel Pips bal veel leuker. Maar ja, die is van Pip.
2: Pip zal het toch niet zo erg vinden als ik met haar nieuwe bal ga spelen?
3: Oeps.
4: Goedemorgen, Woezel. Jij bent vroeg. Heb je al een mooie tekening gemaakt met je nieuwe kleurtjes?
2: Nee, nog niet. Maar dat wil ik net gaan doen. Toevallig, hè, tante?
5: Hey, Woezel, heb jij mijn nieuwe bal gezien? Hij lag hier, maar nu is hij weg.
2: Nee hoor, Pip. Misschien heeft de wind hem wel weggeblazen of zo.
5: Ik weet het toch zeker.
2: Hoi, Buurpoes.
5: Dag, Buurpoes. We zoeken mijn nieuwe blauwe balletje. Toen ik ging slapen, lag hij voor het hok. En toen ik wakker werd, was hij weg. Gek, hè?

0: Heb jij hem misschien gepakt?
1: Nee hoor, ik heb toch zelf al een mooie bal? Maar ik heb wel vreemd geritsel in de struiken gehoord vannacht.
2: Huh?
1: Oh, misschien was er wel een ballenmonster in de tovertuin. Of een ballenboef. Dief. Oh ja, een dief.
0: Een dief? Maar dan is het wel gek dat hij jouw kleurtjes heeft laten liggen, Woezel.
1: Oh nee hoor. Dieven vinden ballen veel leuker.
0: Echt? Een dief in de tovertuin? Oh, we moeten de anderen waarschuwen. Luister iedereen. Er was een dief in de tovertuin. En die heeft mijn bal gestolen. Buurpoes heeft vannacht vreemde geluiden gehoord. Toch, buurpoes?
1: Nee, mag ik wat zeggen?
3: Wacht even, Woezel. Een dief in de tovertuin, zeg je, Pip. Nou, wat voor vreemde geluiden hoorde je precies, buurpoes?
1: Nou, eerst allemaal gestommel en toen allemaal stemmetjes.
4: Oh nee, waren er dan een heleboel dieven?
3: Vrienden, dit is een zeer ernstige zaak. Wij moeten volledig op onze hoede zijn. Misschien is de dief nog steeds in de tovertuin.
4: Zeg, wat een naar verhaal. Oh, wijze varen. Wat moeten we nou toch doen?
1: Nee. Er is geen dief. Pip, daar is je bal.
4: Mijn
1: bal! Oh, Pip, ik vond jouw nieuwe bal zo mooi. En jij lag nog te slapen. En toen ben ik alvast gaan ballen.
0: Oh, Jokkebrok, je zei dat je hem niet had gezien.
1: Ik dacht dat je heel boos zou worden, omdat ik je nieuwe bal gepakt had zonder het te vragen. Sorry, Pip.
4: Woezeltje toch. Je mag niet jokken. Nou, er is in ieder geval geen dief in de tovertuin. En dat is heel fijn.
5: Oh jee, je moet ook niet liegen. Voor je het weet, wordt een kleine Jokkebrok een hele grote Jokkebrok. Lesje geleerd. Gelukkig is iedereen weer blij.
6: Minder schermtijd.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Geitjes! Volgens mij is er hier iemand jarig!
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
2: Haha!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden de Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: 8 april!
1: Allee, kom mee, dan kunnen we lachen. Hé, hey, rood kapje. Je kapje is blauw.
2: Blauw?
1: 1 april, kikker in je bil.
2: Is het vandaag 1 april? Helemaal vergeten. Oh, Ko, kijk nou. Wat is er met je schoenen gebeurd? Huh? Helemaal kapot.
0: Wat?
2: Huh? 1 april.
1: Oh. Kom, Ko, we gaan maar weer verder. Kijken of de heks gevoel voor humor heeft.
0: Hallo, heks. Oh jee, je snoephartjes zijn gebroken.
3: Oh nee!
0: 1 april!
1: Je hebt een vrat op je gezicht. 1 april! Oh nee, die is echt...
3: Dat zijn geen grappen. Een oude vrouw pesten met haar uiterlijk. Ik zal je krijgen. Hokus pokus, grettertaart. Ga maar door het leven met een staart.
0: Huh?
3: Zo, dat zal je leren.
0: Tover die staart er weer af.
3: Ik dacht het niet. En nu wegwezen. 1 april staart aan je bil. Wat een grap.
1: Die heks moet mijn staart weer wegtoveren.
0: Ja, maar dat gaat ze dus niet doen. Daar was ze heel duidelijk in.
1: Dat vratte zwijn.
2: Ka, je hebt een staart. Hoort die ook bij 1 april?
1: Was het maar waar. Dat heeft de heks gedaan.
2: Oh.
1: Ze was boos over onze 1 april grap.
2: Nou ja, zeg.
0: We moeten iets bedenken.
2: We halen een klein duimpje erbij. Die is slim. Hij bedenkt wel wat.
4: Dan ga ik naar de toren. Ja.
5: Goed plan?
1: Ja, ja.
5: Dan zie ik jullie straks bij de ex.
1: Goed. Heks, wilt je mijn staart weer wegtoveren?
3: Oh, ik denk er niet aan. Dit is echt te leuk.
5: Misschien kan deze kist vol goudstukken je wel over de streep trekken.
3: Goudstukken?
5: Hiervoor kun je zoveel schoonheidskruiden en smeerseltjes kopen als je maar wilt.
3: Mijn schoonheid zit aan de binnenkant.
5: In elk geval niet aan de buitenkant. Je wilt toch zo graag mooi zijn?
3: Nou, hè. Oh. Ik ben gek dat ik me zo op laat jutten. Maar wat kan mij die staart ook schelen? Straks ben ik mooi. Hocus pocus, grettertaart. Ga weer door het leven zonder staart.
5: Alsjeblieft, een kist vol goud. Dat je maar nog mooier mag worden.
3: Ha, eerst even mijn bril opzetten. Goh, en dan ga ik mijn goud tellen. Ah, het zijn mijn boterkoekjes. Jullie hebben me bedrogen. Kastanjeknabbelaars, ik haat jullie. Kom terug, dan krijgen jullie allemaal een staart. En ezelsoren en een kamelenbult. Boter, koekjes, hoe durven jullie?
1: Tover ze maar op je snoephuisje. Dan komen wij ze wel weer opeten.
0: Ja, op 1 april.
6: Ja, lieve kinderen, lachen is gezond. Maar niet iedereen kan tegen grapjes. Vooral grapjes over iemands uiterlijk kunnen gevoelig liggen. Misschien kan de wolf... Nee, lieve kinderen... Dat is weer een ander verhaal.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar op een dag was het 1 april. Die dag staat erom bekend dat je grappen mag maken. Maar niet iedereen kan grapjes waarderen.
1: Hé, Kool! Er zit een vlek op uw jas.
2: Hé, waar?
1: 1 april.
2: Oh. Ja, leuk. Ka, je kruiwagen is kapot.
1: Oh.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Yo, listen up, here's the story.

Hallo, we waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Hey, ik ben DJ Arnoud.
3: En ik ben DJ Mayoni.
2: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
3: Met het programma Opstaan.
4: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
0: Opstaan.
2: Met de leukste liedjes.
3: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
2: En de geheime prijsvraag. Oeh.

0: mag ik in?
1: Lekker!
0: Oh, rood kapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je? Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Hoi, ik ben

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

0: Nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij.
0: Ik was
1: echt
0: kapot.
1: Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een
0: schreef. Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: pas hard?
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
3: Wat is het beste verjaardagscadeau dat jij ooit hebt gekregen? Wist je dat er tienduizenden kinderen in Nederland zijn die nooit een verjaardagscadeau krijgen? Stichting Jarige Job helpt. Door kinderen die het thuis minder breed hebben een verjaardagsbox te geven. Maak vandaag nog een feestelijke verjaardag mogelijk. Ga naar stichtingjarigejob.nl.
2: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
4: Yes!
2: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
5: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Wij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
2: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: kijk eens wat ik gevonden heb.
1: Een schatkaart.
0: Wat?
1: Een schatkaart?
0: Inderdaad.
1: Zeg, waar heb je die gevonden, jongen?
0: In mijn kajuit.
1: In jouw kajuit?
0: Ja.
1: Alle wind in de zeilen, jongen. Wat ben jij toch een gelukszak. Oh, de gouden raad van Piet Piraat. Een piratenschat is heel veel waard. Je kan hem vinden dankzij een schatkaart.

0: ja, dat is normaal, hè? Oh ja, ik ben als het ware de beste fluiter van heel het kabouterdorp.
1: Ja, zeg je dat zo wel? Jij bent de beste fluiter. Jij bent altijd
2: de helemaal niet de beste fluiter.
3: Hou nu toch eens op, jullie. Ik moet nu beginnen zingen.
1: Oh,

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: wil ik Bertus Badiet alles leren over iets heel belangrijks op een schip.
1: Over de zeilen.
0: Nee.
1: Over het kraaiennest.
0: Ook niet.
1: Over het roer.
0: Weer fout, Bertus.
1: Zeg, waar wil jij me dan iets over leren?
0: Aha! Ik wil jou alles leren over het touw.
1: Het touw? Saai.
0: Hoezo saai?
1: Ah ja, zeg Piet Piraat, wat kan je me nu nog leren over een touw?
0: Alles? Oh, jongen, het touw. Het touw, dat is het belangrijkste instrument op een schip. Jongen, toch, het anker hangt vast aan een touw. De netten worden gemaakt van touw. Zonder een touw is een piraat niks. De gouden raad van Piet Piraat. Een piraat zonder touw is zoals een jas zonder mouw. Auw!

0: Hè? Op de Veluwe?
1: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
2: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
1: 1, 2, 1, 2, 3, kom aan!

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

20 minuten gespeeld en daar gaan ze weer. Mooie combinatie op rechts. De burgemeester aan de bal, naar Octaaf. Die legt terug tot bij Van Leemhuizen. Oeh, balverlies. Snelle counter, een gevaarlijk schot. En schitterend wat Marie daar doet. Die haalt hem uit de bovenhoek. Verre uittrap, zeer verre uittrap. En Octaaf is door, Octaaf gaat, Octaaf is door. En dribbelt, hij gaat alleen op de doelman af en scoort binnen. Ja!

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: in Radio. Ik ben jullie grootste fan. Groetjes van Stef. Flow, je met me
1: mee of blijf je daar? Flow van Meadow is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Flow,

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Geitjes! Volgens mij is er hier iemand jarig!
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja! Hip, hip, hip! Hoera!
4: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Nederland.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool!

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: De Bremer Stadsmuzikanten. Op een vrolijke boerderij, midden tussen de weilanden, woonde een ezel. Hij woonde daar natuurlijk niet alleen. De ezel werkte elke dag samen met de kippen, de varkens en de koeien. En iedereen had zijn eigen taak. Alleen de oude geit deed helemaal niks. Die riep de hele dag...
1: Bremer! Bremer!
0: Het was zwaar werk op de boerderij, maar met veel muziek maakte ezel zijn leven leuk. En al met al was het er zo gezellig dat hij eigenlijk niet meer weg wilde. Tot op een kwade dag.
2: Deze boerderij is nog van mijn vader geweest. Maar het kost me zoveel geld om alle dieren te eten te geven, dat ik het niet meer volhoud. Ik zal de boerderij moeten verkopen.
0: En zo gebeurde het dat de boer vertrok en alle dieren alleen achterliet.
3: Waar gaat onze legstok? Geeft iedereen zijn eigen? Kom, waar gaan we?
4: Ik ga maar ergens anders grazen.
2: Men kan overal wel modderen vinden om in te rollenbollen. Ik zou niet weten waar ik heen moet.
1: Bree!

0: nemen.
1: Ah, daar sta ik dan. Helemaal alleen. Nou zit er niks anders op dan ook mijn geluk te gaan zoeken in de grote, wijde wereld. Wijde wereld, here I come.
2: Voor de allereerste keer in zijn leven verliet de ezel het erf van de boerderij waar hij zoveel jaren gelukkig was geweest. Aan het einde van de weg vond hij een wegwijzer met twee pijlen. De een naar Bremen en de ander naar de Sahara.
1: Bremen, Sahara. Bremen, stadsmuzikant. Sahara, ken ik niet. Die oude geit zei altijd dat je in Bremen het geluk vindt. Vooruit dan maar. Ha! Bremen, here I come.

0: De ezel stak zijn kop in de lucht en sjokte rustig richting Bremen. Toen hij een uurtje gelopen had, hoorde hij iemand huilen.
1: Zeg, wil je wel eens ophouden met het kabaal?
2: Ze hebben me hier achtergelaten.
1: Achtergelaten?
2: Oh. Ja, gewoon achtergelaten. Deurtje open, hond eruit, deurtje dicht. En wegreden ze naar nergens.
1: Ik ben ook achtergelaten. Alle dieren gingen weg en lieten mij alleen.
2: Wat ga jij dan doen nu?
1: Ik ga op zoek naar geluk. Ik ga naar Bremen en word muzikant. Ik kan balken als een banjo. Ik ben de banjo. Bibaboe banjo. Ik ben de ba-ba-ba-ba-banjo.
2: Bremen? Dat klinkt nog eens interessant. Mag ik ook met je mee? Ik kan blaffen als een contrabas. Boom, boom, boom, boom. Contra, contra, contrabas.
1: Hey, twee muzikanten zijn beter dan één.
2: Vooruit dan maar. Bremen, wij komen eraan.
0: Daar gingen ze. Op weg naar Bremen. De hond en de ezel. Ze liepen door een klein dorpje met schilderachtige huisjes. Op de rand van een brug zagen ze een kat die eenzaam in het water tuurde.
2: Hé, meisje, wat kijk jij sip?
3: Mijn bazinnetje kan niet meer voor mij zorgen. Ze is al zo oud. Ze is verhuisd en ik kon niet met haar mee.
1: Wat ga je dan doen nu?
3: Dat weet ik nog niet. Ik zit al 2 dagen op deze brug, miauw.
2: Ik weet het wel. Wat dacht je ervan om met ons mee te gaan? Naar Bremen. Saampjes op pad.
3: Oeh, wat gaan we dan doen in Bremen?
1: Op zoek naar geluk als muzikanten. Ik speel de banjo. Bibabu banjo. Bibabu bibabu bibabu banjo.
3: Wauw, dat wil ik ook wel. Ik kan miauw en als een viool. Wauw, wauw. Wauw, wauw, wauw, wauw, wauw, wauw,
2: met jou erbij gaat het pas echt swingen, meisje.
0: Het gezelschap werd steeds bonter en steeds luidruchtiger, omdat ze alvast wilden oefenen als muzikanten.
4: Contra, contra, contra, basse.
1: Ik ben de banjo.
0: En toen ze net uit het dorpje waren, zagen ze een kleine boerderij. Ze liepen er naartoe om te kijken of ze er misschien iets konden eten. Maar toen ze voor de poort stonden, hoorden ze achter zich iemand roepen.
5: Kijk hier! Of kukkelekuu voor jullie Hollandaarse. Wat denken jullie dat jullie gaan doen?
2: Even kijken of we hier iets kunnen eten, man.
5: Nou, dat zou ik maar niet proberen, hè. Daar wonen geen leuke mensen.
3: Waarom dan niet?
5: Omdat ik daar eens heb gewoond. Kikkelijk. Maar ik ben eruit gezet.
1: Dat gevoel kennen wij ook. Wij zijn ook verlaten.
3: Maar waarom ben je er dan uitgezet?
5: Ik zong te veel. Ik hou van opera. En nu ben ik vervangen door zo'n jonge stoere. En alleen die maar kukkelekuur kan zeggen. Dat is zo hopeloos ouderwets.

0: co?
1: Ga dan met ons mee, miauw, naar Bremen.
0: Bremen? Dat ken ik. Hier heeft ooit een oude keit gewoond. Die zei altijd dat je in Bremen geluk kunt vinden.
2: Oh, die geit.
3: Ja, ik ken hem. Dat heeft hij tegen mij ook gezegd. Ga met ons mee.
0: Vooruit de mer. Bremen, on y va.

0: Eindelijk was het gezelschap compleet. 4 kleurrijke vrienden samen op pad naar Bremen. Ze liepen verder. En na een paar uur kwamen ze bij een tweesprong in de weg. Met weer een wegwijzer, met 2 pijlen. De een wees de lange weg naar Bremen en de ander wees de korte weg naar Bremen.
1: Dat is makkelijk. We nemen de kortste weg natuurlijk.
2: Dat kun je makkelijk zeggen, maar de kortste weg is door een heel donker bos. Niet dat ik bang ben, maar het is ietsje wel heel erg donker.
1: Maak je geen zorgen. We kunnen slapen onder de bomen.
0: Samen liepen ze het bos in en vonden een grote oude holle boom. Ezel ging in de boom liggen. De kat rolde zich aan de andere kant op, terwijl de hond probeerde zo dicht mogelijk tegen haar aan te kruipen. En de haan? Die vloog helemaal naar het topje van de boom. Want hoe hoger hij zat, hoe veiliger hij zich voelde.
3: Ha, ik ben de banjo, bibaboe banjo.
4: We moeten slapen.
3: Baboe banjo.
2: Ik herhals. Moet je eens horen wat ik hier zie?
5: Wat zie je dan?
2: Ik zie licht. En het schijnt me toch lekker.
4: Misschien komt het van een huis en dan kunnen we daar overnachten.
1: Of een hapje eten.
0: Iedereen stond weer op en zo vlug als ze konden liepen ze naar het licht toe. Toen ze dichterbij kwamen, zagen ze dat het licht kwam van een oud huis.
4: Moet je zien. Wauw. Dit is een rovershuis.
1: Wat maakt dat nou uit? Als er maar wat valt te bikken.
0: De ezel had zijn poten al tegen het venster gezet om binnen te kijken.
2: Wat zie je? Ezel! Wat zie je?
3: Allemaal lekker eten. En een heleboel rovers.
4: Kunnen we ze niet wegjagen?
1: Met z'n vieren moet dat een makkie zijn.
3: Maar hoe?
4: Ik weet iets. Ezel, jij gaat voor het venster staan. Hond, jij klimt op de ezel. En dan klim ik op jou. En haan, jij klimt op mij.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De 4 dieren klommen op elkaars rug en gingen voor het venster staan.
4: Op mijn teken maken we allemaal geluid en springen we door het venster. Miauw!
1: We zullen ze verjagen.
0: De dieren maakten een oorverdovend kabaal. De rovers schrokken en stonden op. Maar juist op dat moment sprong de ezel door het venster met de hond, de kat en de haan op zijn rug. De rovers begrepen niet wat er gebeurde. In pure paniek sprongen ze alle kanten op. Ze renden het huis uit en verdwenen in de nacht.

0: Yo, man! Dat hebben we mooi geflikt.
1: We mogen trots zijn op onszelf.
0: Dat was geweldig. In één woord, fantastic. Ik ben de banjo, bibaboe banjo.
2: Ja, en nu bon appétit.
3: Met z'n vieren gingen ze naar binnen. Ze smulden van al het eten dat op tafel stond en genoten van de wijn.
1: Dat was lekker.
2: Maar bien sûr. Maar ik word er wel moe van al het lekkere eten. Ik ga om mijn stok. Bonsoir.
0: Goed idee. Laten we maar gaan slapen en dan kunnen we morgen vroeg weer verder.
3: De ezel ging op de balen hooi liggen achter het rovershuis. De kat zocht een lekker plekje op de warme stenen voor de open haard. De hond legde zich neer achter de deur en de haan vloog naar de punt van het dak. Want hoe hoger hij zat, hoe veiliger hij zich voelde. Een heel stuk verder in het bos liepen de rovers.
4: Waarom hebben we ons eigenlijk laten wegjagen?
5: Wij zijn toch nooit ergens bang voor geweest?
0: We gaan terug en dan meteen.
3: Toen de rovers terugkwamen bij een huis, was het er donker.
6: Moet je dat nou zien? Ze hebben ons vuur gedoofd.
0: Als jij nou eens ging kijken wat er aan de hand is, dan ga ik achter deze stenen staan.
5: Moet dat echt?
0: Ja, dat moet.
3: De rover vond het behoorlijk stil en sloop naar de haard om weer vuur en licht te maken. Maar dat vond de kat niet zo'n best idee. Ze viel hem aan en krabde in zijn gezicht. De rover probeerde te vluchten via de deur, maar trapte op de staart van de hond. Deze werd kwaad en beet de rover in zijn been. Toen hij naar buiten rende, kwam de rover langs de ezel die wakker schrok en hem een trap onder zijn kont gaf. Op het dak begon de haan te kraaien alsof hij levend geroosterd werd. De rover rende terug naar de andere zo hard als hij kon.
5: Dit huis is behekst! Spoken en heksen!
4: Wat? Onmogelijk!
5: En toch is het zo!
6: Ik wil dit huis nooit meer zien!
3: De rovers vluchtten en kwamen nooit meer terug naar het huisje. En onze vrienden? Die liepen de volgende ochtend verder naar Bremen.
0: Dat was me het nachtje wel.
1: Er zal vast nog veel meer gebeuren. Maar we komen in Bremen!
0: Wacht maar af, Bremen. Hier komen de stadsmuzikanten. Ik ben de banjo.
3: En daar gingen ze. Op weg naar de horizon. Op weg naar Bremen.
2: Ik bedoel, kikkelukkie. Is het nog verlopen?

blaffe, miauwen, kraaien en drummen en vrolijk op los. Ik loop door de stad, ben op pad met mijn beste maten. Ik kwam ze tegen, ik was verlegen, niemand wilde praten. Ik stond onder het raam, ik schreeuwde mijn naam en drumde zo hard als ik kon. En zo gebeurde het dat mijn leven als stadsmuzikant begon.

Meubelwijk tot Willemsoord, via 's-Hertogenbosch. We balken, blaffen, miauwen, kraaien en drummen en vrolijk op los. Als je ons ziet, vergeet dan niet je kunsten te vertonen. Voor je ooit je kansen vergooit, je weet het maar nooit, alles weggegooid. We zullen je

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Is het al groen?

0: De rattenvanger van Hamelen. Hamelen was een klein stadje in Duitsland. De burgers leefden in harmonie met elkaar en iedereen was gelukkig. Maar dat duurde niet lang, want er brak een rattenplaag uit. Het waren er duizenden en ze waren groot en vooral eng.
1: Burgemeester, we moeten iets doen!
2: We hebben toch katten gekocht om de ratten te verjagen?
3: Jawel, maar die katten waren banger voor de ratten dan andersom.
2: Wacht, we hebben het toch ook met honden geprobeerd?
1: Geprobeerd, ja. Maar die honden renden liever achter de katten aan.
4: En al die ratten die knagen aan onze huizen, dwars door het hout heen.
3: En door de meubels. Ze knagen zo hard aan mijn stoelpoten. Nog even, en ik zit op de grond.
2: Misschien kan een val helpen, of rattengif.
4: Ah, die beesten zijn slimmer dan u en ik samen.
0: De burgemeester.

0: De burgemeester liep naar de grote stadspoort en keek door het luikje.
1: Wie daar?
2: Ik ben een rattenvanger, hoor mijn muziek. In mijn soort ben ik uniek.
1: Mensen, er staat een rattenvanger voor de stadspoort.
3: Doe open dan, anders is hij weg.
0: De burgemeester opende de stadspoort en daar stond een wonderlijke man. Hij was lang en had een ongelooflijk kromme neus. Zijn snor leek op twee rattenstaarten.
2: Ik heb gehoord van uw probleem en het is groot, zoals ik waarneem. Betaalt u mij, ben ik uw man. De ratten weg, dat is mijn plan.
4: Wat praat hij raar?
2: Hoe ik praat is toch zeker aan mij? Of houdt u liever die ratten aan uw zij?
1: Nee, we willen er juist heel graag vanaf. Meer dan wat dan ook.
2: Dat moet u weten. Geen enkele rat in het hele land is tegen mijn persoon bestand.
1: Het kan me niet schelen of de rest van het land ook last van ratten heeft. Wij moeten er vanaf.
2: Die ratten zijn zo weggehaald. Mits u mij een flinke som geld betaalt.
5: Zie je wel, hij doet het alleen maar voor het geld. Een normaal mens zou dit uit liefdadigheid doen.
4: Inderdaad, iemand zoveel geld betalen klinkt niet goed.
3: Moeten we niet eerst weten hoeveel hij wil hebben?
1: Nee, goed. De waard gaat uit onze stadkasten.
2: Geen zorgen om uw financiën.
1: Moet er niet nog een zin komen? U rijmt toch?
2: Regels zijn er om gebroken te worden. En bovendien rijmt er niets op financiën. Maar vooruit, omdat u het vraagt en ik het bijna vergat. De prijs hiervoor is 1 goudstuk per rat.
3: Zie je wel, die man is gek.
4: Ja, op die manier gaan we failliet.
5: Burgemeester, we moeten van die ratten af. Zeg nou maar ja, dan zien we later wel hoe we hem betalen.
1: Je hebt gelijk. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Goed dan, afgesproken. 1 goudstuk per rat.
2: Dan is dat bij deze akkoord. Weet wel, ik houd u aan uw woord. Vanavond als de maan verschijnt, zorg ik dat elke rat verdwijnt. Zie erop toe dat niemand buiten is. Gebeurt dat wel, dan gaat het mis. Van achter het raam kijkt u maar toe wat ik met die duizenden ratten doe.
1: Jullie hebben het gehoord, mensen. Vanavond na zonsondergang mag niemand de straat meer op. Denk daaraan.

0: best verdacht.
1: Toen de avond viel in Hamelen, was het inderdaad doodstil op straat. De rattenvanger kwam uit de herberg en liep naar het midden van het dorpsplein.
2: Kom maar, ratten, het is gedaan. Loop maar snel achter mij aan.
1: Hij zette de fluit aan zijn lippen en floot een wonderlijke melodie. Uit alle hoeken en gaten van het stadje kwamen de ratten gekropen, die hem gedwee volgden alsof het een schoolreisje betrof.
3: Mooi zo. En zo werd Hamelen door een simpel fluitconcert verlost van zijn plaag. Het leek wel een sprookje.
1: De volgende dag, toen de zon opkwam, zat de rattenvanger op de trappen van het stadhuis op de burgemeester te wachten. Die was in een opperbest humeur. En dat was natuurlijk logisch, want hij had eindelijk weer in zijn nacht rustig kunnen slapen.
3: Beste man, wat een prachtig gezicht was dat gisteravond. Al die ratten die uit alle hoeken en kieren van de stad tevoorschijn kwamen en jou achterna gingen. Hoeveel waren het wel niet? 100.000? 100.000? Ah, misschien wel 1.000.000.
2: Ik zei het u eerder en ik zeg het u weer. Is er 1 rat overstag, dan volgen er geheid meer.
3: Wat een oorlijk grapje. Maar u heeft gelijk. Nogmaals, hartelijk, hartelijk bedankt voor uw werk. En succes met uw volgende klus. Hè? En mocht u nog eens in de buurt zijn, kom dan gerust even binnen voor een kop koffie.
2: Maar beste man, is het al tijd? Vergeet u niet een kleinigheid?
3: Een kleinigheid? Ik zou niet weten wat.
2: 1 goudstuk per rattenhoofd. U weet het toch? Beloofd is beloofd.
3: Oh, ja, dat. Ja, dat spijt me, beste vriend. Maar ik heb de ratten die u meenam niet exact geteld. Ik ben geen rekenmeester.
2: Het waren er 27.319. En ik verzeker u, ik heb er niet 1 over het hoofd gezien.
3: Dat zijn wel erg veel ratten.
2: En erg veel goudstukken. Kunt u het nog vatten?
3: Wat heeft u eigenlijk met die ratten gedaan?
2: Door de muziek van mijn tover

0: fluit, renden ze zo de straten uit. Maar dat was nog maar het begin. Aan het eind van de reis sprongen ze de Weser in.
1: Al die ratten zijn de rivier de Weser in gesprongen. Hoe kunnen wij dan controleren of het er echt zoveel waren?
0: Als ik goed begrijp wat u vertelt, kan ik dus fluiten naar mijn geld?
1: Beste man, ik zou dolgraag willen betalen. Dolgraag! Maar ja, we weten niet zeker hoeveel ratten er precies waren. En dat maakt het wat lastig, hè? Maar ik ben geen onaardig mens, hoor, mijn vriend. Ik wil je toch belonen. Hier heeft u 50 goudstukken. Nou, dat is een mooi bedrag voor een half uurtje werk. En daarbij was het maar een fluitje van een cent voor u, toch?
0: 50 goudstukken is geen eerlijke ruil. Ik maakte voor u mijn handen vuil. Als u niet gouden beloning haalt, zorg ik dat u met kinderen betaalt.
2: Maar de burgemeester weigerde meer te betalen. Dus draaide de rattenvanger zich om en stormde de stad uit.
3: Maar waar haalt hij de onzin vandaan om te denken dat onze kinderen hem gaan betalen?

0: De ratten waren verdwenen. De huizen bleven netjes en schoon en er werd niet meer aan het eten of aan de stoelen geknaagd. Zo gingen er een aantal dagen voorbij en niemand hoorde meer iets van de rattenvanger.
1: Dat het zo makkelijk zou gaan, had ik nooit verwacht.
0: Tot op een dag de volwassenen van hun werk thuis kwamen en er een vreemde stilte heerste in het stadje.
2: Heeft een van jullie mijn kleine Liesje gezien? Ze is weg.
3: Mijn twee zonen kan ik ook al niet vinden.
2: Burgemeester, wat moeten we doen? Al onze kinderen zijn weg.
4: Misschien zijn ze nog op school.
0: Met z'n allen liepen ze naar de school toe, vlakbij het dorpsplein. Er was niemand, behalve de schooljuf.
5: O.S., het is verschrikkelijk! Het is zo verschrikkelijk! Ik heb verschrikkelijke dingen gezien in mijn leven, hè? Maar dit was echt verschrikkelijk! Verschrikkelijk!
3: Mens, hou eens op met je verschrikkelijk! Vertel op, wat is er gebeurd?
5: Nou, het was 8:30. Ik luidde de schoolbel, zoals iedere dag. En alle kinderen stonden netjes in de rij te wachten om naar binnen te gaan. Nou, en toen...
1: Wat dan?
5: Toen gebeurde het.
1: Wat dan?
2: Zit er nou niet doorheen te kletsen? Ja. Laat haar uitpraten.
5: Nou, vanuit het riool op het plein kwam er een man tevoorschijn. Was het een man? Ja, het was een man. Het was een man, hoor. Met een beetje een raar geurtje om hem heen. Hij lachte heel gemeen en hij riep een of ander rijmpje. Maar ik kon hem niet verstaan. Nou, voor ik goed en wel besefte wat er gebeurde, liepen de kinderen al achter de man aan. Ik probeerde ze nog terug te roepen en ik maar roepen. Maar ze reageerden niet. Ze leken wel betoverd.
4: Net wat ik dacht. Dat is die rattenvanger. Dat kan niet anders. Hij heeft onze kinderen ontvoerd uit wraak. Omdat hij zijn geld niet kreeg.
2: Wat mensen al niet doen voor geld.
1: Hij komt er wel terug open.
3: Daar kunnen we toch niet op wachten.
1: Mijn kadertje moet op tijd zijn medicijnen nemen.
3: We moeten ze gaan zoeken.
0: Iedereen was het roerend met elkaar eens. In de verte kwam een klein meisje aangestrompeld. Ze liep met twee krukken.
2: Liesje, oh mijn lieve kind, gelukkig, jij bent hier. Wat is er gebeurd?
6: Mama, ik hoorde hele mooie muziek en er stond een hele rare man op het dorpsplein te spelen. En we liepen allemaal zomaar achter hem aan.
4: En toen? Waar gingen jullie naartoe?
6: We liepen door het bos naar de grote berg vlak bij de rivier de Weser. Ik probeerde de andere kinderen bij te houden, maar het lukte me niet. Ik zag dat die man stil stond naast de grote kei en... Plotseling vloog die kei de lucht in en ik zag een heel groot gat. Hij liet alle kinderen naar binnen gaan. Ik wilde daar ook naartoe, maar ik was te langzaam. Ik zag nog net hoe die rare man als laatste naar binnen ging. En hij glimlachte heel vreemd, terwijl hij doorspeelde op zijn fluit. En toen ging het gat weer dicht.
0: Alle ouders begonnen luid te schreeuwen, te huilen en te jammeren.
3: Misschien kunnen we de berg openen en zo onze kinderen terughalen.
4: Dat was een goed idee. Haal allemaal je gereedschap. We gaan onze kinderen bevrijden.
0: Ze renden zo snel als ze konden naar de plek waar Liesje de kinderen voor het laatst had gezien. Ze hakten in het gesteente of hun leven ervan afhing. Ze klopten erop om te horen of er misschien een opening was. Maar hoe ze ook zochten, de ingang van de berg bleef onvindbaar.
4: Het is mijn schuld. Het is mijn schuld. Ik had hem dat stomme goud gewoon moeten geven.
1: We zullen onze kinderen nooit meer terugzien.
0: En dat klopte ook. Want het verhaal gaat dat ze de rattenvanger zijn gevolgd naar het land waar hij vandaan kwam. Daar leerde hij de kinderen muziek maken die zo wonderlijk mooi was dat geen rat er weerstand aan kon bieden. En zo liet hij ze als rattenvangers het geld terugverdienen waar hij recht op had. Tot op de laatste cent.

0: onderwijs.
1: In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver.

0: weer terug. Hallo, wie had dat nou gedacht, zeg? Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
1: Ja,
0: jongens, meisjes.
2: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
3: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja! Luister dan elke schooldag.

0: Radio is echt super cool.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

0: ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Pop! Master Key, what's up? Yo, wie is die kabouter hier?
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, op gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

fluffy glitter en van snoep alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan mij.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hoi, ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman One Man Sion.
2: Ik ben de Weerman.

0: Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: De leukste radio die er is en ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.

0: Hallo allemaal. Hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: of heel erg fluit.
1: Er zijn hele leuke liedjes op Kids Radio. Groetjes.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

Hoi, ik ben Mabette en ik vind de Kids Radio echt heel...